wilt. Alleen te samen dichter daar. Hoe kunnen men nu zeggen dat je sowieso beter weet wat er goed is voor ons? Als ik alles zo bezie van op en afstand, denk ik echt dat het hier niet meer goed komt. Iedereen die snappen dat zo tegen van uw stuk, maar ze vakken niet met onze toekomst.

Hey, wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Bouwen bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zet sneller als je alles doet alleen man. Maar te samen weten heel goed dat er meer kan. Hey.